je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: happen miles away.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat dan...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrek van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottrek van de zandschulpen.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file nu in Noord-Holland op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Volendam en Monnikendam. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hoogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Dit is ZFM.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland een hele lange file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam is de vertraging 50 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over ongeveer een kwartier wel weer vrij is. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Leimuiden. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud, net als op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Tussen Maarsen en Utrecht Overvecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat vooral door ongelukken of de nasleep daarvan vast. De spits verloopt sowieso behoorlijk druk. Op de A9 heb je nu ruim een uur vertraging van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De A7 is wel weer vrij van Horen naar Zaanstad na een ongeluk. Maar tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je nu nog zo'n 20 minuten oponthoud. Loopt ook vast op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Daar heb je ruim 50 minuten oponthoud. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je een kwartier in de file bij Zaandijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 1, 2, 3.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: You know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. It's fine, bro. Can I get your number?

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Zij kreeg 3 jaar geleden euthanasie. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi stopt als international. Dan het weer, bewolkt met lichte regen. Het is ongeveer 22 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud op de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Het weer, in het noorden bewolking, soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode, 19 tot 22 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is de vertraging 20 minuten. Daar staat een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1. De spitsstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 5 minuten oponthoud. En op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
1: Dit is

heel leuk allemaal, maar we gaan het eventjes hier vanaf dit punt het even fijn overnemen. En dat doen we met dit fijne nummer. En dan moet er iets komen, want ik ben dat helemaal vergeten eerlijk gezegd. Om dat helemaal open te zetten, maar goed, een beetje een alternatief nummer uit Engeland. Maximo Park en Meeting Up.

Een niet nader te noemen omroep die later vanuit het publieke bestel commercieel is gegaan. Die had dit als een soort herkenningstune. En het is van Stoffie Springfield, oftewel Dusty Springfield. En de summer is over. En ik heb altijd het idee, als augustus geweest is, moet ik dit soort nummers laten horen. Dat zijn er maar twee. Want tot aan het nieuws van 7 uur heb ik er nog eentje klaarstaan. Metaforisch gebruikt. De man leeft niet meer. Ik geloof toch enigszins recent. Dacht een jaar geleden of zo. Binnen een jaar geleden, 2025 of zo. Deze, die we kennen ook als de man van de Last Home for Christmas. Die had ook op een gegeven moment dit uitgebracht. Looking for the Summer. En die ga je dus tot aan het eind van dit uur horen. En daarna mogen wij nog een keertje hier gaan doen met Alternative FM. En we hebben weer een live gast, ja zeker. En die komt uit Volendam. En die heet Jacob D. Edward.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. De rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Ja, wat een opening toch weer. Hè? 2012 was het jaar dat Actors and Liars uitkwam van Alaska. En ik kan mij nog een avond in Paradiso herinneren. Dat was in de bovenzaal toen deze album of dit album werd gepresenteerd al daar. Ze hadden het toen ook nog in hun eigen piers hadden ze dat ook al gepresenteerd. Dat was een paar weken daarvoor. Maar ze mochten dat in Paradiso bovenzaal ook nog een keer doen. En toen vertelde Frank Bont het verhaal over deze single. Want dit is de singleversie. Want op het album klinkt die heel anders. En dat had te maken met de masteraar van het album. Dat is Adam Branch. Die heeft gewerkt met U2. En die vond de singleversie kennelijk toch iets wat te stevig. En die heeft die helemaal veranderd in een toch wat ieder... een beetje een wat subtiele en een rustige versie. En de heren waren toch eerst zo van... wat heb je nou gedaan met ons nummer? Maar toen kwamen ze er in één keer achter... ja, het is toch eigenlijk wel beter dat hij zo op het album terecht is gekomen. Dus de albumversie klinkt dus anders. En dit was de singleversie. Welkom bij deze Alternative FM. Niets is zonder een reden. Want ja, er zitten heel veel Volendamse elementen in. En dat heeft ook weer te maken met de gast van vanavond. Want hij is weer terug van weg geweest. Stamgast is namelijk Jacob D. Edward. Die loopt u heel voorzichtig deze kant op. En die mag dan even microfoontje 2 gaan we naar hem toe trekken. Dus,
1: goedenavond.
0: Ja.
1: Naar alle luisteraars.
0: Ja, ja, want vorig jaar, weet ik nog, toen kwam, was het jouw idee om even een assortiment alternatieve Roy Draait Door bij Alternative FM te gaan doen. Omdat het programma Roy Draait Door even op hold werd gezet vanwege de Volendamse kermis. Is dat nu weer aan de gang?
1: Volgens mij, ik heb niet geluisterd, moet ik helaas bekennen. Dus ja. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Ja, nee, en komende maand denk ik ook niet inderdaad.
0: Ja,
1: is dat dan precies een jaar geleden?
0: Ja, dat is ongeveer een jaar geleden. Vorig jaar was het eind augustus en nu is het begin september. Dus het is, er zit een jaar tussen. Alleen toen hadden we geen camera's meelopen, kan ik me nog herinneren.
1: Nee. Ja, we waren toen gezellig met z'n tweetjes.
0: Ja,
1: Roy heeft uiteindelijk toch, die heeft nu een nieuw nummer opgenomen. Dus hij heeft zijn belofte om dus eindelijk wat op te gaan nemen, heeft hij eindelijk ingewilligd.
0: Ingewilligd?
1: Ja.
0: Oh, oké, dus dat gaan we meemaken. Want ik zal dat ergens ongetwijfeld van gaan krijgen, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, want ik heb dit al een beetje lopen spugen in wat appgroepen. Een beetje ongegeneerd, want het is normaal gesproken de appgroep van Roy. Maar daar heb ik al een beetje laten doorschemeren dat wij vanavond jou hebben. Maar ik heb begrepen dat er toch waarschijnlijk wel een bataljon Volendamse luisteraars van dat programma ook hier aan haken. Want die willen natuurlijk jou horen.
1: Nou, ze horen me wel heel vaak hoor. Ik denk dat ze...
0: Of ze die 3 uur gaan volhouden, dat weten we niet. Wat ik wel heb, is bijvoorbeeld voor die mensen die nu zitten te luisteren. We hebben straks, verderop, dan krijg ik geheid weer de vraag. Wanneer ga je Gabby Lieve draaien? Want vorige week kreeg ik de vraag van jou... muzikale vriend en ook mijn muzikale vriend Kees Meijzer te horen. Wanneer ga je Niels Buis laten horen? Ja, die had ik helemaal aan het eind zitten. Want ja, het beste moet je voor het laatste bewaren. Kan je nu al vertellen, Gabby Lieve zit ook bijna aan het eind van het programma. Dus je moet helemaal tot aan 10 uur moet je gewoon wachten. Dat is gewoon om een beetje te teasen, zoals ze dat met een mooi woord heet. Nou, blij dat je er weer bent.
1: Blijer om er weer te zijn. Ik vind het altijd leuk hier.
0: Ja, dus en ik neem aan dat we nog wat van jou gaan horen. Ook met wat eraan zit te komen van de nieuwe EP. Die binnenkort uitgaat.
1: Die komt eraan, dus kunnen we straks even iets over hebben.
0: Ja, gaan we doen tijdens het moment dat ook jij buis weer gaat lopen. Nu is alleen de radio aan de gang. Dit is even een inleiding voor de radio die we doen. Straks doen we dat nog eens een keer dunnetjes over. Ook voor jij buis. Want dan ben je ook op beeld voor de mensen die dat willen weten. Maar dat gaat allemaal goed komen. Goed, dat was even in het kort Jacob D. Edward. We gaan verder met iemand die wij in juli van dit jaar hier in de studio hebben gehad. En zij is komende zaterdag te horen in het programma Podium 107.1 van collega Maarten Verduin bij RPL Woerden. Dat gaat binnenkort, of tenminste over een jaar... gaat dat op in streekomroep RTV Midden-Holland, heb ik hem laten vertellen. Dus, maar alsnog is dat programma gewoon te beluisteren op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. En daarin zit een dame die wij dus in juli hier hebben gehad. Maar het verschil is dat Fabienne Julie hier bij ons solo was. Dus alleen akoestisch. En komende zaterdag daarbij collega Maarten Verduin met een complete band gaat aantreden. En zij zal in de popronde van 2026 te zien en te horen zijn. Maar dit is het nummer zoals zij dat solo heeft gebracht hier. De akoestische uitvoering van The Princess and the Pea.

dat. En die drie nummers die waren onder meer met Dandelion en What a Nice Surprise. Daarvoor hoorde je, en dan moet ik even goed nadenken, Fabienne en Julie met The Princess and the Pea. Dat was het eerste van het blokje van drie. Daar dus achter Dandelion met What a Nice Surprise. En let op, de heer Bond, P.E.M. Bond genaamd, die komt straks nog een keer voorbij. En Zoe Lowe hoorde je net met een single die ze al eerder heeft uitgebracht. En daar is een EP van in aantocht en die komt morgen uit. En ik dacht dat jij erbij zou zijn. Zo heet die titel van die EP. Dit is Mr. Ferocious en The Plague Came.

En dat was Inge Lambeau. In ieder geval, vorige week hier bij ons in de studio Gravity. Je hoorde er nog iets daarna, hoor je er nog wat zeggen. Maar goed, daarvoor hoorde je Mr. Ferocious en The Plague Came. We gaan verder, want ja, er is nog wel iemand waar ik een beetje een compassie mee heb. En ook omdat zij hele goede nummers schrijft. Een enorme liefhebber is van de muziek van Elvis. En dan heb ik het over Kathleen Willems. En dat nummer heet, en dat is het meest recente nummer wat ze heeft uitgebracht, Believe in Me.

En dit is de single Marble Gaze van Joanne Jorgoe. En Joanne Jorgoe komt met een nieuwe single. En die single, ja, ik weet niet of ik hem nog heb mogen laten horen. Volgens mij had ik hem gewoon mogen draaien, die nieuwe single. Nou, weet je wat? Die gaan we dan nog even bewaren in het laatste uur. Maar dit was Marble Gaze. Chamber of Hearts heet de nieuwe single. Daarvoor hoorde je The Man I Was Before. Nu, The Dark Wave. Ga maar lekker even 8 minuten over lang uitliggen. Want het is een soort psychedelische en new wave rockplaat. Postpunk eigenlijk. Dat zit er eigenlijk alles in. Het nummer heet Alone.

serieuze single die morgen uit gaat komen van Danique Jeanne. Zoals ze heet. Systeemplafond. Het is Nederlandstalige alt-pop. En misschien ook wel eigenlijk met een elektronisch en donker randje. Maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Daarvoor hoorde je de Dark Wave. Een paar weken geleden is die single uitgebracht. Maar Jelmer Luimstra van de Dark Wave zegt, ja, pas op, het is wel een nummer van 8 minuten. Dus ja, en dan moet je hem nog ergens inzetten. En bij zo'n moment als het feit dat we dan eventjes de afronding doen van een, bijvoorbeeld een soundcheck, past dit natuurlijk fantastisch in. We gaan verder, want ook dit is een nieuwe single die morgen uitkomt. En dat is Judah Rivers met Your Words.

was zij hier te gast met de mensen van Nuwels, Alex Nieuwland en Else van der Gref. Toen hebben we gewoon even een assortiment van dubbel optreden gedaan. En ja, deze Melanie Ryan is toen voor de derde keer geweest. Heeft ze dit nummer overigens niet gespeeld, maar het is wel de meest recente single die ze heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Judah Rivers met zijn nieuwe single die morgen uitkomt. Dat nummer dat heet Your Words. En als laatste tot aan het nieuws van, wat zeg ik, het laatste gedeelte van uurtje nummer 1, moet ik netjes zeggen, is deze

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Alternative FM.

0: Take van onze vriend. Dan moet ik even nadenken. Niels Buijs. Ja, sorry. Ik ben even gewoon de draad kwijt. Die man is ook gewoon bij ons geweest in juni. En dan moet ik nadenken welke dat geweest is. Volgens mij was het de 18e. Dat hij geweest is. Want ik ben altijd zo panisch dat jij buis niet loopt. Maar Marcus heeft dat altijd weer keurig netjes voor elkaar. We gaan ook even de introductie doen, want alles op jij buis werkt. Dus ik kan gewoon ook in de camera kijken en dan zeg ik dag tegen al die mensen die daar mee staan te kijken. Vorige week zat een gast op een stoel, een luistoel. Maar deze gast van vanavond die denkt, ik pak maar de hele bank. En dat is iemand die zo'n beetje bij het interieur hoort, want... Samen met Wendy Moore heeft hij, denk ik, toch wel de meeste optredens hier gedaan. Wendy heeft er ook een stuk of 7, 8 op de naam staan. Maar deze man heeft dat ook. En vanavond is Jacob D. Edward te gast bij ons in de studio. Hartstikke idee. Dan heb ik gelijk ook meteen het applausje gegeven. Je zit volgens mij lekker daar, denk ik.
1: Ja, dat heeft een reden. Want wij hebben ook zo'n mooie blauwe bank in mijn atelier staan.
0: Oh ja?
1: Een mooie leren bank. Die heeft van mijn ateliergenoten in Edam daarheen gebracht.
0: Ja.
1: Dus ik zit eigenlijk altijd nu te songwriten en te repeteren en te zingen in de bank.
0: In de bank.
1: Dus ik vond het wel passend. Ik zei het ook al op mijn verhaal. Ik ben natuurlijk ook kind aan huis. Dus daarom voelde het ook wel passend. Ik zit helemaal relaxed.
0: Ja, nou ja, als jij dat lekker vindt om daar zo op die manier te zitten, dan vind ik dat allemaal prima. Even over jou, want als het goed is, heb je al eigenlijk één nummer weggegeven die onlangs als single is uitgebracht. En dat is Paint Me a Picture. Die heb je vorig jaar stiekem gespeeld zonder dat er hier al wat stond aan camera's. Dat had ook een reden, want jij samen met Roy de Smet hadden op een gegeven moment besloten, we gaan die kermis even ontvluchten en we gaan even asiel vragen bij het programma Alternative FM. Omdat dat op hetzelfde tijdslot te horen is als het programma van Roy Draait Door bij de lokale omroep Volendam en Edam. Dat was toch vorig jaar een beetje...
1: Ja, ik ben nog steeds heel blij dat die kermis ben ontvlucht toen.
0: Ja, dat geloof
1: Mijn
0: ik
1: hoofd stond er nog niet zo naar.
0: Toen hadden we hier twee nummers van jou en twee nummers van Roy. Maar toen speelde je Paint Me a Picture. Die is inmiddels nu uit als single.
1: Ja, volgens mij heb ik ze allemaal wel eens weggegeven hoor. Behalve I'm Losing Myself.
0: Ja, die heb je niet hier gespeeld. Maar goed, dat
1: is ook niet mijn liedje.
0: Dus. Nee, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Maar er zit wat aan te komen. Want die nummers die je nu hebt uitgebracht, heeft ook een reden. Toch?
1: Die nummers?
0: Die
1: ik ga 8 november mijn nieuwe EP presenteren in de PX in Volendam.
0: Ja, want hoeveel tracks komen op die EP te staan?
1: 4.
0: 4 stuks?
1: Ja, 4 stuks.
0: En heeft de EP ook al een titel van...
1: Goldleaf.
0: Goldleaf. Hoe is die gekozen? Laten we het daar ook even over hebben.
1: Nou, het is een zin uit Confession die ik zo ook ga spelen.
0: Ja.
1: Waarin ik zing Everything I Touch Will Turn to Goldleaf.
0: Ja, ja.
1: Dus een soort van hele Aghanebisch koning Midas. Alles wat koning Midas aanraakt, verandert in goud.
0: Ja.
1: Alles wat ik aanraak, dat verandert uiteindelijk in bladgoud.
0: Bladgoud? Ja. Dat is het enige verschil, mensen, tussen koning Midas en Jacob D. Edward uit Volendam. Ik zou bijna zeggen, zo van fake it when you bake it of zo. Dat is ook ergens een of ander titeltje uit een song, geloof ik. Dus ik weet niet bij wie. Maar dat is niet bij jou in ieder geval het geval.
1: Nee, maar ik ben eigenlijk voortgeborduurd op de thema's die ik in Borderline, mijn debuutalbum, al heb neergelegd.
0: Ja.
1: En deze 4 nummers gaan allemaal over de liefde. Dus over een relatie die ik had terwijl ik ze schreef.
0: Ah.
1: Die inmiddels sinds 2 maanden uit is.
0: Ah.
1: Dus het is natuurlijk ook klassiek en ironisch natuurlijk. Dat ik eindelijk over een vrouw waar ik mee was in een relatie, heb ik voor het allereerst liedjes over geschreven. En nu zit ik hier en ik ga hem presenteren en de relatie is uit.
0: Nou, oké. Okay. Dus dat gaan we straks allemaal een beetje meemaken. Maar je hebt nooit niet alleen als singer-songwriter en solo opgetreden. Hè? Je hebt ook nog als vroeger in een band gezeten, geloof ik.
1: Ja, toch? Met wat nu Lorem Ipsum is. Met William de Drummer en Michelle. Ja. De zanger zat wij in een funkband. Ik ben de naam weer vergeten. Dat was mijn eerste bandje.
0: Ja. Oké. Dus dat is een beetje het verleden. Nou, voordat we echt gaan beginnen, dan draai ik nog twee van die leden waar Jacob D. Edward mee gewerkt hebben. Maar dan inderdaad in Lorem Ipsum. En dat is Girl Scout. Die gaat

En het leuke is aan dit verhaal is dat we ongemerkt toch een 1-2'tje hebben. Want ik gaf de voorzet en Jacob die Edward kopte hem feilloos in. Want ik zei al, van het was natuurlijk niet het enige wat hij als solo muzikant had. Want ik wist dat hij ook in een band zat. En je vulde het goed in, dus want ja, deze had ik al klaarstaan. Lorem Ipsum was dit met Girl Scout. We gaan naar het eerste nummer. En dat was het nummer wat hij vorig jaar buiten de camera's om heeft laten horen. Maar nu gaat hij het voor de camera's laten horen. En dat is de meest recente single die hij heeft uitgebracht. In de singleversie is Noortje Jonk op te horen. Want daar ga ik straks nog even wat vragen over stellen. Want Noortje Jonk is zo'n beetje ook een van de mensen die bijna op een aantal nummers vast de vocale partijen ook mee zingt op sommige nummers. Maar dit is het eerste nummer van vanavond. Het nummer heet Paint Me a Picture.

0: Dank u wel.
1: Great audience. En in november op een zondagmiddag, de 26e was het toch, dat jij de EP Gold Leaf presenteert in Piers. 8 november. Dus ze maand volgens mij na het verhaal van Niels Buis. Want die doet het in oktober als het goed is. Ergens rond 8 of 9 oktober wil ik even vanaf zijn. Maar,
0: ja,
1: daar,
0: zeker. Ja.
1: Die gaat dan zijn album presenteren, Carouser. Doet hij ook in de Piers. Maar dan met een complete band, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, daar moet je wel bij zijn. Dat wordt wel heel leuk.
1: Ja, dat staat wel.
0: Een heel mooi album gebakken.
1: Dat staat wel op mijn lijstje om af te werken in dat geval. En ik weet bijna wel zeker dat er al ergens een fotograaf rondloopt. Dus dat moet wel goed gaan komen.
0: Ongetwijfeld.
1: We hadden het al over Noortje Jonk. Die op een aantal nummers van jou te horen is.
0: Ja, best wel veel inmiddels.
1: Ja, best wel. Er zijn een aantal nummers waarop ze te horen is. Van Hyacinth en Methiola, volgens mij. Daar is ze ook op te horen. En Sophie Takes Me Dancing, dacht
0: zeker,
1: ik ook nog.
0: Ja.
1: Want wat heeft Noortje, wat al de andere zangeressen, of beter gezegd stemmen, wat heeft zij wat anderen niet hebben?
0: Ik heb alleen maar met Noortje gezongen, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ze is ook de enige waar ik... Zij is gewoon degene waar ik het best mee kan zingen.
1: Ja.
0: Ik kan helemaal niet tweestemmig zingen, over het algemeen.
1: Nee.
0: Als ik met Noortje zing, dan gaat het altijd feilloos.
1: Ja.
0: Als ik met iemand anders zing, dan gaat het mis, op een of andere manier.
1: Ja. Dus... gaat zij er ook bij zijn bij de release show op 8 november in de Piers?
0: Daarom was het zo laat ook, want dat was een dag dat Noortje ook kan. Noortje heeft een hele drukke baan en een heel druk leven.
1: Ja.
0: Deze 8 november kon ze.
1: Ja. Hoe belangrijk is dat, want je had het er net over, hoe belangrijk is dat dat je goed met iemand kan werken en voor jou dan?
0: Voor mij is dat cruciaal.
1: Ja.
0: Ik werk natuurlijk altijd samen met Frank.
1: Ja. Frank Bond, even Frank voor de duidelijkheid. Ja.
0: En met Noortje en met Freek. Freek die mastert en die helpt ook heel veel in de studio. Freek Schokker.
1: Ja.
0: Ja, en ik voel me het meest op mijn gemak als ik met hun in de studio induik. En ook als ik zaken regel rond muziek.
1: Ja.
0: We zijn allemaal vrienden en we kunnen allemaal heel goed met elkaar. En dat persoonlijke contact, dat is voor mij ook heel belangrijk.
1: Ja, maar dat kan soms ook nog wel eens, dat er nog wel eens belangrijke, hoe noem je dat, gesprekken worden gevoerd over beslissingen van zo moet het en noem maar op. Wordt er wel eens, ik zit me wel eens af te vragen, wordt er eigenlijk wel eens met deuren geslagen? Ik heb het idee van niet.
0: Bij ons gaat het eigenlijk altijd van een leien dakje.
1: Ja?
0: Wij zijn het altijd met elkaar eens over alles en nog wat. En ik vertrouw bijvoorbeeld Frank zijn mening gewoon heel erg.
1: Ja.
0: Frank zijn oor.
1: Ja.
0: Die zit meestal, hij zit er eigenlijk nooit naast.
1: Nooit naast?
0: En het gaat meestal een beetje zo van, ik stel iets voor, we gaan het proberen. Vaak is het dan, werkt het ook gewoon en stoppen we het erop.
1: Ja.
0: En Frank komt ook met iets in de productie waar we dan gaan kijken. En het werkt eigenlijk gewoon altijd heel goed. We hebben nog nooit oneenigheid gehad in de studio.
1: Dus
0: het is altijd heel gezellig. We zijn altijd veel te veel aan het praten over allemaal filosofische dingen en grote levensvragen.
1: Dat is aan Frank wel toevertrouwd, denk ik.
0: Dat doen we dan een uur lang en dan is het, oh ja, we moeten nu wel even gaan opnemen. Maar dus dan redden we het niet.
1: Dat lijkt mij ook, ja. Want over opnemen gesproken, deze song die je nu laat horen, die heeft helemaal nog geen titel. Dan ga ik heel scherp luisteren. En misschien dat ik dan op een gegeven moment denk van, hey, dit zou hem kunnen zijn. Dat hebben we met Jozef vorig jaar ook gedaan. Die had op een gegeven moment ook zo'n titelloos nummer. En die hebben we toen gewoon voor hemzelf ingevuld. En daar was hij het mee eens. Dus ik ga wel eens even kijken hoe dat gaat klinken. En als ik dat ik denk van, nou, dit is wel een goede titel bij deze song, dan vraag ik dit aan jou. En misschien dat de heer Bond ook zit te luisteren en dit voor gaat stellen. Want ja, ik kan wel zeggen, hamer een klap erop geven en verder niks. Maar zo werkt het niet. Want Frank Bond kan misschien aan de andere kant van de radio met zijn hoofd staan schudden. Nee, zo gaan we het toch echt niet doen. want daar ken ik hem ook wel een beetje voor. Maar goed, laat hem maar horen. De nieuwe, een verse track. Ja, het is een... En daarom heeft hij nog geen titel, mensen. Dus laat maar horen.
0: Ja, ik heb hem echt deze week afgeschreven. Ik heb hem één keer gespeeld bij de Songwriters Guild afgelopen vrijdag. En dit is de tweede keer dat ik hem speel.
1: Laat maar horen.

0: Dank u wel.
1: Ik denk dat ik een titel voor deze song heb.
0: Nou, kom maar op.
1: Twee keer begon je ergens met een refrein met een tekst met What I found is an honest man. En ik denk, waarom zou je hem niet honest man noemen? Want als ik heel goed er ook kijk en luister, dan hoor ik ook heel veel dingen. Ja, eerlijkheid over het verhaal wat je vertelt in deze song. Dus ik denk, ja, hoe wil je het hebben?
0: Ja, ik zie dat wel in de
1: Dus ik denk van, nou, het zou naar mijn idee, maar dat is mijn idee.
0: Het is een goede werktitel.
1: Het is een goede werktitel,
0: iets,
1: ik denk.
0: Waarschijnlijk iets heel pretentieus in het Grieks of in het Latijn of zo.
1: Ja, oké. Maar goed, laten we hem even als Leon, let je even op. Want het wordt dus de werktitel van deze unreleased track. Want ik heb hem nu in de app gezet. Als unreleased track, maar we gaan hem even als werktitel Honest Man meegeven. Want dan hebben we ook een titel bij dit mooie nummer. Want, en daarover gesproken, want ik heb even op zitten letten wat jij op de socials deelt.
0: Oh ja.
1: Ja, want er komt ook iets aan wat in Tivoli Utrecht gaat plaatsvinden. En daar heb je gezegd dat je een nieuw liedje... en ik denk dat dit liedje is wat je gaat laten horen.
0: Dat wordt dit liedje.
1: Ja, dat dacht ik al. Dus ik denk...
0: Moeten we wel nog een beetje inspelen. Ja. Ik ben er nog een beetje mee aan het sleutelen. Dus het is gewoon de hele pure vorm van hoe het liedje eruit gekomen is.
1: Ja, dus het is nog een beetje de rauwe vorm. Maar mensen, er zit natuurlijk nog wel iets aan te komen. Want het is natuurlijk vers. Dit is verser dan vers is het eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Maar even over Tivoli Vredenburg. Want wanneer gaat dat plaatsvinden?
0: Volgende week woensdag.
1: Dat is even kijken.
0: 9 september geloof ik. Ja. Toch?
1: 9 september, ja.
0: 9 september. Ja. 9:50. Het zijn de intimate sessions. Dus dat is op de Rabo Open Stage in Tivoli Vredenburg.
1: Uh-huh.
0: Volgens mij is dat het podium als je binnenkomt in het café. Heb je een hele mooie foyer. Iedereen kan luisteren. Er zijn dus 3 songwriters. Ik en 2 dames kom ik vandaag achter. Die daar muziek ter oren gaan laten brengen. Ter oren laten komen.
1: Ja.
0: We krijgen allemaal 40 minuten. Dus,
1: 40 minuten? Dus 40 minuten. Ja, dat is best wel een aantal lange periode wat je dan daar even mag gebruik gaan maken, denk ik.
0: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Shout-out naar Mats den Dunne. Die heeft mij in contact gekregen. Ik hoorde dat ze dus artiesten daarvoor zochten. En dat stuurde hij me door. En dat heb ik me ingeschreven. En ik mocht komen. Dus,
1: ja, voor de mensen die willen weten wie is die Mats den Dunne. Kijk maar eens even de uitzending van 18 juni terug. Want daar zat hij bij het optreden van Niels Buis. Dus voor de mensen die dan kijken. De meest rechtse persoon. Dat was in beeld dan wel te verstaan. Dat was Mats den Dunne. Dus,
0: dat is een klein wereldje.
1: Dat is een heel klein wereldje. Maar goed, hij was erbij. Maar goed. Dat is, want daar moesten we het ook nog even over hebben. Want ja, dat is best belangrijk. Dat je daar even laat zien en horen wie je allemaal. En wat je allemaal kan. We zijn toegekomen aan song nummer 3. En dat is een hele bekende, want ja, die staat volgens mij ook op Borderline.
0: Ja.
1: Op dat album. En dat is Sophie Takes Me Dancing. En hier moet je dus even gewoon de vocalen van Noortje er maar even bij denken. Want die doet op de albumversie doet ze gewoon mee. Maar Jacob D. Edward heeft hem al eens eerder bij ons gewoon solo al uitgevoerd. Maar dat doet hij dus nu nog een keer. Hier is Sophie Takes Me Dancing.
0: Ik vind het soms ook mooi om dit liedje gewoon in mijn eentje te spelen. Het is een heel triest liedje eigenlijk. Als een Noortje erbij komt, dan is het eigenlijk niet waarheidsgetrouw.
1: Oké.
0: Het is een liedje over eenzaamheid.
1: Laat maar horen.

0: Dank u wel.
1: Je hebt me laten vertellen dat als je dit liedje speelt, dan moet ik denken aan zo'n schilder die dan op een gegeven moment er een zootje van loopt te maken. Zoiets. Zo'n verhaal heb je me wel eens verteld bij dit.
0: Nou, dus, ik was Turks Fruit aan het lezen.
1: Ja.
0: Terwijl ik dit liedje schreef.
1: Ja.
0: En dan heb je die eerste scène dat hij zijn huis beschrijft. Nou, dat zijn vriendin is. Nou, er zitten uit hele expliciete details met sparrowvlekken op de muur en zo. Uh-huh. Zuidig was het niet.
1: Uh-huh.
0: Het was wel een zootje. En ik was op parkieten aan het passen. Dus de hele huis lag vol met parkietenscheid.
1: Ach.
0: En vuilnis. En ik had de kracht die ben op schoon te maken. En ik keek om me heen en toen schreef ik dit liedje uit wanhoop.

0: de Marie Goretti.
1: Ach.
0: En ik had de binnenkant van het keukentje, daar had ik elke vierkante centimeter beschilderd met acrylverf.
1: Aha.
0: Met allemaal kleine, het eruit laten zien alsof ik schizofreen was.
1: Ja.
0: Dat was het doel. Ja. En dat is ook denk ik wel gelukt.
1: Ja. Geloof het ook wel, ja.
0: Het is een hele kleurrijke clip.
1: Ja, want we gaan van Jan Wolkers naar Gerard Reven. Vorig jaar toen je in maart dit speelde bij ons, waar ook de camera's op stond, toen wist ik al dat ik naar een andere woning ging. Namelijk, mensen, een bejaardenwoning. En jij had het over een roturient. Dat is over het sterfelijkheid. Ik zeg, nou wrijf het er maar in, zei ik toen nog. Van, ik heb net een bejaardenwoning betrokken. Jij komt met de En route to the end. Dat weet ik nog bij die vorige uitzending via YouTube.
0: Nou, als je het boek leest, dan weet je dat dat boek werd geschreven toen Reven in zijn jaren 20 was.
1: Ja.
0: Het gaat ook echt best wel innig over dat boek.
1: Ja.
0: En over God ook.
1: Ja, over God gesproken. Je bent filosofisch aangelegd.
0: Ja.
1: Geloof jij in God?
0: Ik ben een agnost.
1: Een agnost?
0: Ik ben een agnost, ja. Ja. Dat is een heel saai antwoord.
1: Ja, dat is eigenlijk best een...
0: En ik kan er een uur lang over praten.
1: Iets, heb je niet iets doen. Spiritueels of wat dan ook? Helemaal
0: niks? Ik heb wel iets spiritueels. Ja, ik geloof niet in een puur materialistisch bestaan. Dat vind ik moeilijk om te geloven.
1: Ja.
0: En maar verdere duidelijke specifieke invullingen heb ik niet.
1: Nee, want even voor alle duidelijkheid. Ben jij nou nu 27 of 28?
0: Ik ben 27.
1: Kijk, dat bedoel ik ook. Voor die mensen die op zitten te letten. 27 mensen is een leeftijd waarbij toch nog wel eens wat pophelden en muzikale helden op een gegeven moment besloten of vrijwillig of gewoon bij een ongeluk om het leven zijn gekomen. He, de club van 27, maar dat...
0: Ik denk dat ik het wel ga redden, maar...
1: jij gaat er wel overheen, gewoon, hoor, denk ik.
0: Ik denk dat ik dan misschien... Ik kan ook altijd nog een club van 28... daar met Nick Drake.
1: Nick Drake is 28 geworden.
0: Ik zeg gewoon een aparte folkgroep, maar op 28, ja, zeg maar.
1: Goed, nou, de stemming zit erin. Laten we maar horen, hier is En route to the end. En dat is een beetje gebaseerd op het verhaal van Gerard Reven, toch?
0: Ja, het is een boek dat heet Op weg naar het einde.
1: Ja.
0: En dat is een van de boeken waarvoor hij is aangeklaagd.
1: Ach.
0: Het ezelproces.
1: Het ezelproces.
0: Ik heb die twee boeken eigenlijk tegelijkertijd gelezen. Dus ik weet nou niet precies welk boek het was. Ik heb het uiteindelijk toch Op weg naar het einde, want dat vond ik een betere titel.
1: Oké. Okay. Laat maar horen. Hier is En route to the end.

0: staat ergens zo'n groen bordje daar ergens buiten deze studio. En dat is de weg naar de uitgang. En dat is heel erg tekenend voor dit nummer wat we net hebben gehoord. En route to the end. En we gaan weer een beetje in de richting van het nieuwe materiaal. Want ook vorig jaar heeft hij dit nummer gespeeld bij ons. En dan is de vraag, is het nu Confessions met een S of is het Confession met een N?
1: Het is Confession. Dat is een confessional song.
0: Oké. Een confessional.
1: Een confessie.
0: Een confessie.
1: Een biecht.
0: En je zegt net dat je agnost bent. Hoe verklaar je dit?
1: Ik ben wel christelijk opgevoed. Daar komen
0: toch wel?
1: Die artiestennaam ook vandaan. Ik ben officieel Jacobus Albertus Everardus Deen.
0: Ja.
1: Ik ben ook gevormd.
0: Ben je ook gedoopt of niet?
1: Ik ben gedoopt en gevormd.
0: Oh, ja. Ook nog. Dus waar is het dan? Want dat intrigeert me dan wel. Je bent dus christelijk opgevoed. Waar is de afslag genomen waarbij je dan op een gegeven moment gezegd, dit is het niet? Het is een diep filosofische vraag, mensen. Ja. Want dat wil ik toch even weten.
1: Moet ik dit wel op de camera vertellen? Ja, dat is,
0: Een confessie is ook een soort biecht. Dus de camera, die loopt. Dus ik bedoel. Als we even in de geest of in de ziel van jou mogen kijken.
1: Ja, ik ben het gewoon niet eens met de kerk, eigenlijk. Ah. Ik hou ook niet van dogma's. Ik ben geen dogmatische denker. Gewoon iets wat dat zegt van dit is de waarheid, dat kan de waarheid niet zijn. Want zo zit het universum niet in elkaar. Daarom kan ik me niet vasthouden aan één religie. Ik probeer alles gewoon. Ik eet van alle walletjes een beetje mee.
0: Ja, je bent van
1: ik ben niet van de bakkaballen of zo. Dat is,
0: nou, je bent niet de enige singer-songwriter. Want hier, dit programma wordt in Zandvoort gemaakt, mensen, hebben wij ook Ruud Haveling. En die heeft dat ook verteld. Dat hij met bepaalde dingen van de kerk het niet eens is. En dat had ook met name met zijn vader te maken. Hoe de kerk daarop gereageerd heeft. Maar dat ga ik niet helemaal verder uit vergroten. Want dat is het moment niet naar. Als Ruud hier nog een keer gaat komen, dan kunnen we dat nog altijd aan hem vragen. Maar goed, hij heeft het verteld. En dan moeten de mensen maar gaan googlen om dat te zoeken. Maar hij heeft het wel uitgelegd. Dus dat is een geestverwant in dat opzicht. Dus Jacob D. Edward is niet de enige singer-songwriter die niet een geloof aanhangt. Wel, waar het wel over gaat, en ik moet dus weer even iets rechtzetten in de groepsapp. Want ik heb in de titel Confession tussen haakjes met de S. Maar de tussen haakjes met de S mag eruit. Dus het wordt nu gewoon Confession. Want dat is gewoon echt de titel van deze song waar we nu naar gaan luisteren.

0: Dankjewel.
1: Want dit nummer heeft hij vorig jaar buiten de camera's, maar nu ook voor de camera's laten horen. Gewoon op een tweezitsbank vanavond waar hij op zit.
0: Ik zit nog steeds heel lekker.
1: Ja, nee, dat willen we graag horen. Dus dat is fijn. We hebben er nog eentje en dat is ook een oude bekende. Want die stond volgens mij ook op het album of op de EP Threshold.
0: Threshold. Zeer, dat dacht ik al. Een heel oud liedje.
1: Ja, zie je. Dus dat is... Krijg hier een bericht via mijn WhatsApp. Let op, Marcus van Dam. Het klinkt trouwens perfect. En dat is van onze muzikale vriend Kees Meijzer die mee zit te luisteren. Dus Kees, dank je voor de reactie. Want maar we gaan elkaar waarschijnlijk toch wel treffen in november. Als Jacob D. Edward zijn EP-release gaat doen. Samen met Noortje in de Piers. Dus, we hebben er nog één. La Belle Dam. Ik zou zeggen, ga je gang.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, en aan alle leuke dingen zou mijn moeder zeggen, ze leeft helaas niet meer, want ze is in 2016 overleden. Aan alle leuke dingen komt een eind, dus ook aan dit optreden. Ja, La Belle Dame, dan denk ik toch altijd aan een of andere dame zoals alleen maar zoals jij hem in je hoofd hebt zitten.
0: Ja, het is ook een referentie naar iets.
1: Gaat het niet verder naar hengelen in ieder geval?
0: Het is een, van een romantisch gedicht.
1: Een romantisch gedicht.
0: La belle dame sans merci.
1: Ja, want literatuur zit behoorlijk verweven in het leven van Jacob D. Edward. Je hebt het er wel eens meer over gezegd, literatuur. Maar waar is, wanneer is die belangstelling ontstaan eigenlijk voor de literatuur?
0: Ja, toen ik naar de Songwriters Guild toe ging. En toen ik daar Roy en Frank ontmoette eigenlijk. Die had zoveel mooie dingen eigenlijk. Die had allemaal Engels gestudeerd, ook Dick Kwakman. Ja. En ja, dat vond ik zulke interessante mensen. Dus dacht ik van, dat moet ik ook gewoon gaan doen.
1: Ja. Even voor de mensen die nog thuis willen weten. Waar is Jacob D. Edward te vinden op het wereldwijde web?
0: J.D. Edward op Instagram. Jacob D. Edward via de King Forward site op YouTube. En Jacob D. Edward op Spotify en alle streaming platforms.
1: Goed. Ik ga voor de jijbuis ga ik afscheid nemen. En dat ga ik nu doen. Want de videologen gaan het overnemen, dit verhaal. En wij gaan verder met nog iets van eigen bodem. Of beter gezegd eigen studio. Un vitro tranquille van Lisette Aviva. Die op 12 september haar EP gaat presenteren in de Splendor Amsterdam.

0: wat er gebeurd was. Dus ik wilde heel even checken of het wel goed met je gaat. Kijk maar of je wil bellen of appen. Love you.
1: Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: Uurtje nummer 3 is begonnen. YouTube staat uit. Dan is de radio verder. Dus dan moet je het weer helemaal met de verbeelding doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar we beginnen en we zijn begonnen met dit derde uur van Alternative FM op 3 september 2026 met een nummer van Wave Zero. 2009 was dit met Realize. En ja, hij zit nog bij ons hier in de studio en nu gewoon aan de tafel. En dan heb ik het over nu een luxe sidekick. Dat is Jacob D. Edward. Ja, want je bent er nog. Dus,
1: hallo.
0: Yeah. Hallo daar. Dus allereerst, hoe vond je het weer? Want ja, dat willen we toch...
1: Ik vind het altijd fijn. Ja? Het is altijd relaxed benen hier.
0: Ja, ja, nou ja, dat willen we dan altijd graag horen.
1: Je hebt ook een mooie akoestiek trouwens.
0: Ja, over akoestiek gesproken. Mijn muzikale vriend hier uit dit dorp, uit Zandvoort, Ruud Houweling, die zegt akoestiek, die speelt ook mee. Hè? Als je op een gegeven moment...
1: Ja. Als je een ruimte dood is, dan speel je toch anders.
0: Ja, ja, want de akoestiek is eigenlijk nog een geheim bandlid of een geheim muzikant.
1: Ja, hier wel, denk ik. Het is wel een goede ruimte.
0: Ah, oké. Okay. Dus, even nog over Borderline. Want dat was het album wat als laatste is uitgebracht door jou en door King Forward Records. Want ik heb tenslotte gezegd dat King Forward vanavond een zwaar stempel drukt op deze uitzending.
1: Zeker, ik ben ook heel benieuwd naar de nieuwe single van Gabby.
0: Ja, nou, die ga je straks aan het eind van dit uur horen. Want dan bouwen we lekker de spanning op. En het eind, Heer Meijsen is natuurlijk voor NCW. Dan weet je dat ook alvast. Dan weet iedereen. Bij Roy komt hij nu een beetje zo langzamerhand zijn neus uit. Maar wij vinden toch dit nog steeds een klassieker. Dus hij komt gewoon vanavond weer voorbij. Maar over Borderline gesproken. Want dan wordt er ineens gerecenseerd. En dan is er een Volkskrant-journalist, Menno Pot, genaamd. En die heeft wel heel serieus naar jouw album zitten luisteren destijds in 2000. Wat was het? 24, hè?
1: Ja, daar ben ik nog steeds natuurlijk... Dat was het mooiste moment van mijn leven. Dat ik 4 sterren van de Volkskrant kreeg.
0: Ja, 4 ballen noemde jij dat op een gegeven
1: moment. 4 ballen, ja, ja, dat was van Marcel, ja.
0: maar even over recensies gesproken. Hoe belangrijk zijn dat soort... ja, dingen die geschreven worden. En zeker van een gerenommeerd journalist als Menno Pot. Voor
1: dat is ontzettend belangrijk. Ja. Het geeft je gewoon een zekere status, denk ik. Ja? Dus het laat je ook gezien worden natuurlijk. Ja. Dat je door een grote medium aandacht krijgt.
0: Ja.
1: En dan ook zo lovend. Dat is natuurlijk, ja, dan voel je je heel erg gevalideerd als, ja, als artiest.
0: Ja, want ook iemand die jij kent in de Inner Circle, P.J.M. Bond, Paul genaamd, voor Intimi, die zegt van, ik ben niet een muzikant of een songwriter die de Ahoy helemaal uit gaat verkopen. Dat ben ik niet.
1: Dat, nee, dat met is jou bij ook... de meeste singer-songwriters, nee, is dat ook zo, inderdaad.
0: Maar dat slaat natuurlijk ook op dit verhaal van ja,
1: het verschil is gewoon, als je zo'n recensie hebt, is het soms is het gewoon het verschil of je dan überhaupt je voet ergens in de deur krijgt.
0: Ja.
1: Je bedoelt, is wel iets wat je kunt laten zien. De mensen nemen je dan ook wat gewoon ietsje,
0: ja, serieus. Heeft dat dan ook geholpen met het verhaal bijvoorbeeld bij de Tivoli? Dat je dan op een gegeven moment ook zo'n...
1: Ja, dat staat wel in de mail. Dus ja, ik denk dat je weet nooit hoe dat dan allemaal bijdraagt. Nee. Maar het is natuurlijk wel munitie die ik bij me draag.
0: Ja,
1: ik ben helaas niet... ik ben niet geselecteerd voor de popronde ook. Dus ik moet dan ook alweer... Dus ik denk de 5e
0: camera
1: keer.
0: Is weg, dus ik kan niet meer in die camera kijken. Maar goed.
1: Ik denk dat de 5e keer afgewezen voor de popronde. En daarom was ik ook extra blij met die recensie. Want ja, nou, geen popronde, dus geen kans om heel veel vaak te spelen. Jezelf een beetje in de kijker te zetten. Hmm. Maar dan wel via een kaderkrant. Dat is dan natuurlijk heel erg fijn. Daar was ik heel erg gelukkig mee.
0: Ja.
1: En nog steeds ontzettend dankbaar voor Menno Pot.
0: Ik zou bijna zeggen van, er komt weer een EP aan. Dus ik neem aan dat de serieuze Nederlandse muziek media daar wel over zich gaat buigen.
1: Nou, er wordt niet echt gerecenseerd op EP's.
0: Nee?
1: Nee, niet echt. Nee. Nee. Vooral voor albums. Dus, ik ben nu druk aan het schrijven, dat hoorde je net natuurlijk. Ik ga een tweede plaat, ben ik mee bezig.
0: Ja. Maar jij bent toch wel een van de mensen met het ingetogen werk. Heel veel, ja, drums of wat dan ook zit er bijna niet op.
1: Nou, is dat wel een mooi arrangementje bijvoorbeeld op Pay Me a Picture.
0: Toch wel.
1: Ja, gewoon,
0: als je wat op de achtergrond hoort, dat is het Luxe Flex die een beetje Want er staat aan de andere kant ook een raam open. Dus die,
1: dat was weergeven.
0: Ja, vind ik dus ook. Maar goed, het lijkt net wel een spookhuis. Maar goed, daarover gesproken. Je hebt het over een drumpartij. Dus,
1: nee, geen drumpartij. Nee, die zit wel op Lamborghini trouwens.
0: Lamborghini?
1: Dus, die is nog niet uit. Dus die komt op de EP ook. Ja. Lamborghini en dat is een liedje over auto's. Dat heb ik geschreven.
0: Hey.
1: Die heb ik toch niet gespeeld, of niet?
0: Nee, die heb je niet gespeeld. Nee, die heb je nog niet gespeeld hier. Dus.
1: Oh, dat is jammer. Dat is jammer.
0: Ja, nou goed. Maar, ja,
1: nou, volgende keer dan weer.
0: Ja, lijkt mij een goed idee.
1: Nou, ik moet ze ook niet... Natuurlijk, ik ga dus volgende week woensdag dus spelen bij Tivoli. Ik moet ze niet allemaal weggeven natuurlijk. En met oog op de presentatie 8 november.
0: Helemaal mee eens.
1: Is dan dus nog een beetje mysterie rond wat ik ga spelen. Maar, hoe die EP eruit gaat zien.
0: Maar die Lamborghini, dat riekt iets naar iets snels. Wij hebben hier twee weken terug, bijna twee weken terug.
1: Het is wel heel jammer dat ik deze niet gespeeld heb dan. Omdat ik natuurlijk in Zandvoort ben ook. Ja. Dus,
0: wij hebben iets met auto's, hè?
1: Dat, zeker. Kijk, ik zing over Lamborghinis en over Volvo's.
0: Dus er zit wel een wereld van verschil tussen Lamborghinis.
1: Ja, daar gaat het liedje dus ook over.
0: Oké. Goed.
1: Er zit ook een drumpartij onder en een baspartij. En dat wordt wat meer aangekleed.
0: Ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen op de nieuwe EP. Vorige week heeft deze dame uit Zandvoort... ik ga eerst nog even afkondigen wat ik in het afgelopen uur heb laten horen. Want er zijn natuurlijk altijd mensen... Wat heb je nou in het laatste gedeelte van het uur nummer 2 laten horen? Nou, bijvoorbeeld P.E.M. Bond met Bucket of Blood. Dat heb ik laten horen. Un Vitro Tranquille van Lisette Aviva. Die 12 september haar EP gaat presenteren in Splendor. En daarachteraan helemaal als eind in de tussentijd van JIT. Voor de mensen die dat willen weten, maar dat heb ik gedaan. Nu, werk wat vorige week is uitgekomen. Ze komt ook uit dit dorp. Is samen met Wendy... nee, ik zeg het verkeerd. Met Jacob D. Edward. Ik ga bijna zeggen dat het Wendy Moore is. Maar het is ook Wendy Moore. Daar is Jacob D. Edward de koploper als het gaat om de optredens die hier gedaan zijn. Want ja, ze houden elkaar redelijk in evenwicht. Maar die single die heeft ze vorige week uitgebracht. Ik heb de videoclip bekeken. En Wendy, volgens mij is die ergens in Zandvoort op een of ander bedrijventerrein hier in Zandvoort Noord opgenomen. Kan me vergissen, maar dat ga ik nu even gewoon zeggen. En dan moet je maar even het fragment terugluisteren. En die single, die heet The Edge.

0: Leland Left the Garden, dat is de nieuwe single die morgen uitkomt. Girls Pretty Loud Version. Nou, morgen, hij komt zaterdag uit zelfs. Dus nog twee dagen. Maar Lily Clarissa was zo vriendelijk om hem te zeggen van joh, draai maar. Dus dat hebben we bij deze gedaan. Wendy Moore hoorde je daarvoor met The Edge. We hebben natuurlijk Hooves. Bijvoorbeeld die volgende week een nieuwe single gaan uitbrengen. Jazeker, met een dame die de vocalen daar gaat doen. En ik ga je nu al verklappen, we gaan volgende week een interview doen met deze dame. De frontvrouw van de band van Hooves. Die nu de zangpartij van Weilen, Ramon van Geitenbeke, eigenlijk doet. Het is wel muzikaal gezien nog steeds Hooves, maar ja, de vocalen zijn anders. Dus het kan altijd heel spannend worden, denk ik. Wat heb jij met stevige muziek?
1: Stevige muziek?
0: Ja.
1: Steeds minder. Eigenlijk.
0: Steeds minder. Jij wil gewoon muzikaal getrakteerd worden?
1: Ja, het ligt er maar aan. Want ik vind Kees bijvoorbeeld wel heel goed.
0: Okay.
1: Maar dat is natuurlijk ook wel. Dat zit ook wel een beetje af en toe tegen een flinke herrie aan, zeg maar. Okay. Maar het ligt er maar aan. Het is ook Nick Cave bijvoorbeeld, vind ik geweldig.
0: Ja.
1: Dus het is een beetje de hit or miss met mij.
0: Oké. Dit is het meest rustige nummer van Hooves die destijds is uitgebracht met de vocalen van Ramon van Geitenbeke. Want ja, we hebben Tom Gaarsbeek van Wave Zero laten horen. Dus dan denk ik ook dat we nog altijd ook Hooves een plezier ermee doen. Dit is Out of Place.

this is home.

Nou moet ik een aantal kabels gaan lostrekken. Maar dat gaat hem niet worden. Want ik moet eerst nog ergens iets downloaden. Ik heb het meegekregen hoor. Want ik ben glad iets vergeten. En dat is de nieuwe single van Nubbles. Die ik ook vanavond zou mogen weggeven. Eerst even deze afkondigen. Want dat is Fiona's Song. En Fiona's Song is van Holograph. En daarvoor hoorde je trouwens een nummer van Hooves. Dit is ook een single die ik weg mag geven vanavond. Want die komt morgen uit. En dat is Banks met de nieuwe song. En die song die heet Eli.

Er wordt even een college gegeven nu op de achtergrond. Over leeftijden hier op de achtergrond. Eerst ga ik even dit blokje afkondigen. Banks hoorde je en daarachter hoor je Newells. Ja, want we krijgen van onze senior een beetje een college over leeftijden en over hoe je er dan uitziet op een bepaalde leeftijd. Laat ik het anders zeggen. Wij hebben hier in dit dorp de sportief directeur Jan Lammers rondlopen. Die is 70 geworden. Maar als je hem ziet rondlopen, hij zegt zelf, ik ben voor de 20ste keer 50 geworden. Dus ja, dat is dan weet je wel hoe laat het is in dat opzicht. Maar goed, we hebben dus twee nummers achter elkaar laten horen. We gaan verder. Ik moet even kijken wat de tijd betreft. Newells, die zou ik bijna vergeten zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dat op een gegeven moment ga vergeten, mensen. Dat lijkt mij toch iets niet handig in dat opzicht. Eerst kijken of ik nog iets spannends kan vinden op een van die stickies. Want ja, die had ik ook nog beloofd. En dat ga ik nu doen. Er is nog een single die ik nog mag weggeven. Want ik twijfel daaraan of ik dat mocht doen. Maar ik mag hem weggeven. Dat is de nieuwe single van Joanna Jorgoe. Die ik had.

Het eerste uur nog de oude single, namelijk Mabel Gaze. Marble Gaze had ik gedraaid. Maar de nieuwe single, die komt morgen uit en die heet Chamber of Hearts. En die hoor je nu.

0: De nieuwe single van Joanna Jorgu met Chamber of Hearts. Heb jij dat nu een beetje gehoord, deze nieuwe single van Joanna Jorgu?
1: Ja, we zaten een beetje te ouwehoeren.
0: Ja, dus, tussendoor, maar op wat
1: er... Ja, ik vond het wel mooi wat ik hoorde. Ja, maar ik heb er niet actief naar geluisterd.
0: Nee, oké. Okay, maar goed, het is wel de nieuwe single, die komt morgen uit. Dan zijn we nu een beetje toegekomen aan het Volendams blokje. Hoewel dat er een uitzondering is, want Gabby Lieve heeft het uitgebracht op een Volendams label. Dat is even wat anders, maar de productie komt dus uit Volendam. Maar het vervaardigen van het nummer bij King Forward Records, dat komt daar vandaan. Maar Gabby Lieve woont tegenwoordig in Amsterdam. Heb ik me laten vertellen. Dus ja. Jij bent heel nieuwsgierig naar die single natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Nou, maar het is ook compleet langs mij heen gegaan. Ik wist helemaal niet wat Frank...
0: Ja, ik zag het voorbij komen. En toen heb ik gelijk de heer Bond geappt. Ik zeg, hoe zit dat? Want kijk, natuurlijk willen we dat wel meenemen.
1: Ik ga hier wel even actief naar luisteren.
0: Ja, oké. Okay. Wij vonden het leuk dat je ook nog even bent gebleven in dat opzicht.
1: Ik vind het altijd gezellig. Dus ik blijf altijd wat verhangen. Ja. Wat lachen.
0: Ja. Graag tot de volgende keer.
1: Dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, en wij spreken elkaar bij de release van de EP Goldleaf. Ja. Ja, 8 november. Piers, Songwriter Guild is op een zondagmiddag. Dus het is gewoon een zondagmiddag, matinee. Daar kun je gewoon naartoe. Niks bijzonders. Dit is de eerste van het blokje. Eerst Kathmandu met If Only. Want die staat op de EP die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Maar het blijft natuurlijk wel een heel fijn nummer om naar te luisteren.

Dit is hem dus, uitgebracht op het King Forward Records label. Daarom zei ik dat ook bij deze avond, dat King Forward Records een behoorlijke stempel drukt. Want ook Jacob D. Edward, die we te gast hebben gehad, die brengt ook dat materiaal bij datzelfde label uit. Daarvoor hoorde je If Only van Kathmandu. En ook dat, mensen, komt ook bij King Forward vandaan. Dus dan lijkt me wel duidelijk dat het allemaal op zijn plaats is. Overigens, als je Gabby Lieve wil treffen, kan dat. Want die gaat in de popronde deelnemen. En zij was ook een van de finalisten van Mooie Noten 2025. Alleen, zij won hem niet. En Tjels won hem wel. Maar goed, Gabby Lieve gaat ook gerust ver komen met het hele verhaal. En het is eigenlijk pas na 7, 8 jaar weer een echte nieuwe single die ik heb. Want ik heb helemaal niks in die tussenliggende periode. Maar daar is ook wel weer wat over te vertellen geweest. En dat heeft ze gedaan bij de Sexton Sunday Sounds in Slachthuis Haarlem. Voor die mensen die dat willen weten, Slachthuis Haarlem gaat een faillissement aanvragen. En wil je wat meer weten over Gabby Lieve, dan... ik zeg het even allemaal tussen neus en lippen door. Maar Gabby Lieve die staat ook met een interview in het Noord-Hollands Dagblad van vandaag. Ook over deze nieuwe single die ze heeft uitgebracht. Ja, als het zo'n avond als deze is en er zit een bataljon Volendammers toch een beetje mee te luisteren vinken, dan gaan we natuurlijk een klassieker draaien uit 2012. Ja, in meerdere malen heb ik hem al hier laten horen. We hebben Actors and Liars erbij gepakt. Want I Will Go, daar begonnen we de uitzending mee. Die staat daar dus ook op. Maar niet de versie die je vanavond hier in deze uitzending hebt gehoord. Want dat is de single versie. Die staat wel op het... er staat wel een andere uitvoering op het album. Dit staat er ook op. En we gaan hem gewoon nog een keer draaien. Never Cry Wolf van Alaska. Ik spreek je volgende week weer. Want dan is Ines Marie hier te gast. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Let me say the same.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende